0: op 106.6 FM. Ook op de kabel. En u luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: United.
1: Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

RTV Krimpen Uwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpen Uwaard.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knip en de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Wilgelangerak. Dag dames en heren, de 49e rommelmarkt van Wilgelangerak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montenielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels? En bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer. 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Na de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpermaat wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpermaat. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpermaat.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Expo. Hij komt er weer aan, de Lek en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum.
2: Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. Slootjesmiddag in Haastrecht. Het gemaal in Haastrecht houdt op woensdag 19 augustus... 's middags van 2 tot 4 uur een slootjesmiddag over waterdieren. Dit speciaal voor kinderen, grootouders en liefhebbers van waterdieren. U moet zijn aan de Hoogstraat nummer 31 in Haastrecht. Meer informatie vindt u op www.gemaalhaastrecht.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Krip in de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krip in de Waard. In Haastrecht bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: radio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: confiar.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Het RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimp de Waard, IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag, zaterdag 12 september.

0: Regio Info.
1: De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 23 augustus aanstaande verzorgd door de Remonstrantse gemeente uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè? Wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your...

0: Regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedemorgen luisteraars, het is zondagmorgen 9 uur en ik mag u welkom heten in het programma Rondom de Kerken. Het lokale muziek- en bezinningsprogramma van RTV Krimpenerwaard. Mijn naam is Kees Verhoog en ik mag namens de protestantse gemeente Haastrecht vanmorgen dit programma vullen. Hello.

Een aantal weken geleden draaide ik dit nummer in het programma rondom de kerken. Het thema was toen rust. En ik gaf aan dat je bij een bezoek in een drukke stad rust kon vinden in een openstaande kerk. De stilte komt je daar tegemoet. En dat thema wilde ik vanmorgen gebruiken. Stilte. We leven in een wereld die nooit stopt met praten. Onze telefoon piept. Het nieuws gaat altijd door. En zelfs als het stil lijkt, is ons hoofd vaak nog druk. Vandaag zoeken we de stilte. Niet omdat de stilte leeg is, maar juist dat er iets kan gebeuren. Sound of Silence is wel het bekendste lied over de stilte, maar eigenlijk gaat het over mensen die het allemaal niet meer voelen. Zullen we daarom vanmorgen niet alleen luisteren met onze oren, maar ook met ons hart? Stil.

Laten we vanmorgen vragen om stilte in dit gebed. Heer, onze God, we danken u voor dit moment van rust. Wilt u alle drukte uit ons hoofd wegnemen, zodat wij open mogen staan voor uw woorden? Leer ons luisteren, niet alleen wat gezegd wordt, maar ook naar wat u in de stilte wilt zeggen.

Wat is stilte? Echte stilte is voor de moderne mens veel meer dan de afwezigheid van geluid. Je kunt in een stille kamer zitten en toch een hoofd vol lawaai hebben. Echte stilte is daarom een innerlijke ruimte. Het is een moment waarop je niets hoeft te bewijzen, niets hoeft te produceren en niet voortdurend hoeft te reageren. Het is de vrijheid om gewoon te zijn. Je kunt midden in de natuur of zelfs tussen mensen een diepe innerlijke rust ervaren. Juist daarom kan stilte vandaag ook moeilijk zijn. Stilte confronteert ons met vragen die we liever niet stellen. Ze legt ons onrust bloot, maar wie die stilte durft binnen te gaan, ontdekt vaak dat zij geen leegte is. Ze wordt een plek van rust, herstel en ontmoeting.

0: sitting in the back up there, everybody. Thanks for giving us that amazing performance this year. Goodbye and good night.
1: In een wereld die steeds voller wordt van geluid, haast en prikkels, groeit het verlangen naar plekken waar je even op adem kunt komen. Stilte is niet alleen, zoals ik al zei, de afwezigheid van geluid, maar ook een ruimte waarin je jezelf, de ander en misschien God wel kunt ontmoeten. Er zijn veel plaatsen waar je die stilte kunt vinden. Het bos, tussen de bomen, verstomt de drukte van alle dag en hoor je het ruisen van de wind en het zingen van de vogels. Op het strand, de golven en de wijdse horizon brengen veel mensen tot rust. Een park of tuin, ook dicht bij huis, zijn vaak groene plekken waar je even kunt ontsnappen aan de drukte. Een begraafplaats of gedenktuin, plaatsen waar stilte vanzelfsprekend is en ruimte ontstaat voor herinnering en reflectie. Langs een rivier of meer, met stromend of stil water, nodigt vaak uit om even in gedachten te blijven staan. Op de fiets of tijdens een wandeling. Zo ontstaat de grootste rust juist wanneer je in beweging bent, zonder haast en zonder bestemming. In je eigen huis, met een rustige stoel, een brandende kaas, een open Bijbel of een kop koffie, kunnen een gewone kamer een plaats van ontmoeting maken. Een kerk, zelfs buiten de diensten om, is een kerk vaak een plek van rust, bezinning en gebed. Of gewoon vroeg in de ochtend. Wanneer de wereld nog ontwaakt, is de stilte vaak bijna tastbaar. En daarover gaat het volgende muziekstuk.

Voor christenen is er nog een bijzondere plaats van stilte. De stilte bij God. Jezus zocht die zelf regelmatig op. Hij trok zich terug op een berg, in de woestijn of naar een eenzame plek om te bidden. Hij laat zien dat stilte geen vlucht is uit het leven, maar juist een manier om nieuwe kracht en richting te ontvangen. Misschien hoeven jullie niet ver te reizen om stilte te vinden. Soms begint stilte met het uitzetten van de telefoon, het sluiten van de deur en een eenvoudig gebed. Heer, hier ben ik. Spreekt u maar.

Wanneer was jij voor het laatst echt stil? Niet even zonder te praten of zonder telefoon. Muziek of andere geluiden. Gewoon stil. Veel mensen vinden stilte lastig. Zodra het stil wordt, zetten ze een afspeellijst op. Of een radio of een podcast aan. Misschien omdat we ontspanning zoeken. Misschien omdat we niet alleen willen zijn met onze gedachten. Toch kan juist in de stilte iets bijzonders gebeuren. En in de Bijbel ontmoeten we God vaak niet in het lawaai, maar in de stilte. De profeet Elia ontdekt dat God niet sprak in de storm, de aardbeving of het vuur, maar in het zacht zuizen van de stilte. En dat lezen we in de Bijbel in Korinthe 1. En dat lezen we in de Bijbel 1 Koningen 19. Luister maar. De Heer zei tegen Elia: kom naar buiten en ga op de berg staan voor mijn aangezicht. Er kwam een zware storm, maar de Heer was niet in de storm. Daarna kwam er een aardbeving, maar de Heer was niet in de aardbeving. Daarna kwam vuur, maar de Heer was niet in de vuur. En daarna klonk het zuizen van een zachte stilte. Toen Elia dat hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel.

Wij denken vaak dat God zich vooral laat horen in bijzondere gebeurtenissen. Wanneer er iets indrukwekkends gebeurt. Wanneer een gebed wonderlijk wordt verhoord. Of wanneer een kerk vol mensen zingt. Maar Elia leerde ons iets anders. Hij verwachtte God in de storm, in de aardbeving of in het vuur. En God blijkt daar helemaal niet te zijn. Pas wanneer alles stil wordt, wanneer alleen het zachte suizen overblijft, daar ontmoet Elia zijn God. Dat is opvallend. God hoeft niet harder te spreken dan alle andere stemmen. Hij nodigt ons juist uit om stiller te worden. Misschien herkennen wij dat wel. Het leven is vaak gevuld. Agenda's, telefoons, nieuws, sociale media. Zelfs wanneer het stil lijkt, gaat ons hoofd nog door. En toch zegt Psalm 46, wees stil en weet dat ik God ben. Stilte is daarom niet leeg. Stilte is een ruimte waarin God kan spreken.

We luisterden zojuist naar Psalm 46 in een moderne setting. Wees stil en weet dat ik God ben. Stilte is daarom niet leeg. Stilte is een ruimte waarin God kan spreken. Niet alleen met hoorbare woorden. Soms door een Bijbeltekst, soms door een lied, soms door onverwachte rust, soms door een overtuiging in ons hart. Jezus zocht die stilte ook steeds weer op. Voordat hij grote beslissingen nam en trok hij zich terug. Voor dag en dauw ging hij naar een eenzame plaats om te bidden. En hij wist, wie voortdurend spreekt, hoort uiteindelijk niemand meer. Wie leert luisteren, ontdekt Gods leiding. Misschien een mooie oefening voor vandaag.

Stilte is de ruimte waarin we luisteren naar onszelf, naar de ander en voor wie gelooft naar God. Juist wanneer alle afleiding even wegvalt, krijgen gedachten de kans om te bezinken en kan Gods stem ons hart raken. De Bijbel laat zien dat God vaak spreekt in de stilte. Niet altijd met groot vertoon, maar in zachte fluisteren. Dat alleen hoorbaar wordt voor wie bereid is stil te worden. Misschien is stilte daarom geen leegte, maar een ontmoeting. Een plaats waar woorden niet altijd nodig zijn, omdat luisteren genoeg is. En zo hoeven we misschien vandaag niet meer te doen. Niet harder te werken, niet meer te presteren. Misschien is Gods uitnodiging juist, kom eens zitten. Leg je telefoon even weg. Loop eens even zonder oortjes. Lees eens één Bijbeltekst. En luister, daarom mogen we bidden. Heer, wij danken u dat u ook vandaag spreekt. Niet alleen in grote gebeurtenissen, maar ook in de stilte van ons hart. Leer ons luisteren. Geef rust aan wie onrustig zijn. Troost wie verdriet hebben. Geef moed aan wie moeilijke keuzes moet maken. Laat uw vrede onze gedachten bewaren. Zo bidden wij dit. In de naam van Jezus Christus. Amen.

0: TV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpenerwaard. DNA Adrie Oudenes.

Ja, na 11 kan je verwachten dat er weer lekkere, rustige muziek door de luidsprekertjes kan komen. En dat is een juiste conclusie. Het is weer tijd namelijk voor DNA. Goedemorgen luisteraars, fijn dat u luistert. We hebben weer een aardig mooi rijtje opgezocht van de muziek die past bij het karakter van dit programma. We starten met de Moody Blues en Head to Fall in Love.

Al dus de Moody Blues, een mooie gouden ouwe om maar eens mee te beginnen en zo. Dit is ook leuk, dit is ook mooi. Dit zijn The Beautiful Things van Zion Ray.

Ja, de mooie dingen, die moet je gewoon bewaren. En de slechte dingen, ja, die komen dus als tegengas. Maar zolang er maar meer mooie dingen dan slechte dingen zijn, zit je aan de goede kant, toch? Ja, zou zomaar kunnen. Wij gaan eens eventjes naar Zoa Livai. En die heeft het over sluit me in je armen. Oh ja.

Ja, Zoe Levi met Sluit Me In Je Armen en zo. We gaan een beetje terug in de tijd met een klassieker van Whitney Houston. One Moment in Time. Inderdaad, één ding tegelijk. Hier bij RTV Krimpen en Waard.

Whitney Houston, zoals we Whitney Houston kennen hier bij RTV Knipperen Waadsen. Dat was in dit geval One Moment in Time. We gaan eens even kijken hoe het is gesteld met de windrichting. Ja, dat is misschien een gek onderwerp, maar eigenlijk ook weer niet. Want How the Wind Carries My Sorrow, dat is een nummer van de Texas Hollow Records.

Texas Hollow Records met, How the Wind Carries My Sorrow en zo. Kennen we hem nog? Kennen we hem nog? Glenn Medeiros? Nothing Gonna Change My Love For You? Nou, zo niet, dan is dit een mooie geheugenopfrissertje van Glenn Medeiros.

Ja, nothing gonna change my love for you. Nou, is inderdaad niet de bedoeling en zo. We gaan naar het hoge noorden. We gaan naar Scandinavië. En daar is Hannes Eidman. Heel bekend. Hier is hij met Weak Points.

de weak points. Als je zoekt, dan vind je altijd wel een zwakke plek ergens. Bij iemand of zo. En dat is net zo sterk als de zwakste schakel, hè, zeggen we dan. Goed, dat was Hannes Eitzman uit Scandinavië en zo. We gaan naar Luna Veeks. En zij heeft het over If I Came Back. Oké. Okay.

Ja. Don't go, you're not alone. Nee, dat klopt. We zijn met z'n allen hier bij RTV Krimpenerwaard. Sing me a love song. Oh ja, ook leuk, ook leuk. Hier is Soul Blues Icon.

Kijk, een klein liedje voor het goede doel is al voldoende. Sing Me a Love Song van Soul Blues Icon. We gaan naar Zeeland en we doen dat met Alex. Alex Ruka. Wat een prachtig nummer is dit eigenlijk. Dit kleine hart van mij.

Alex Roeka. En dat kleine hart van hem, zo mooi. Ja, het is vandaag zondag, dus dan kunnen we ook de Sunday Blues hebben, hè? Je zal er maar last van hebben, mensen. Crazy Wally is dit.

0: this rain.
1: Sunday Blues van Crazy Wally. En zijn stembanden waren zeer goed afgestemd, als ik het zo eens meemaak. Hier is Rob Jansen. En Rob Jansen heeft het over Ter Schelling. Oh. En dat in DNA, RTV Krimpen en Maats. Nu.

Wij gingen even bladeren in het dagboek van Rob Jansen. En hij heeft daar wat beleefd, daar op Terschelling en zo. Hij maakte gebruik van een nummer van Bryan Adams. Maar die melodie, hè, is ook mooi. Dit is iets van de Celtic Brothers.

gaan. Nou, dat doen wij ook, want we zijn al aardig richting het einde van dit programma. En nu kunnen we dus eventjes toch nog genieten van John Hiatt. En John Hiatt heeft het over Robber's Highway.

Ja, zo ga je inderdaad denken als iemand alles en iedereen verloren is en je ouder wordt enzovoort enzovoort. Goed, wij zijn er door. Dank u wel voor het luisteren. Volgende week is er best wel weer eentje. Een DNA op RTV Krimpenerwaard. See you soon.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: Lovey Baby.
1: Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een leuke activiteit in het Zilvermuseum. Dag luisteraars, op dinsdag 18 augustus is er weer een kinderworkshop in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Onder begeleiding van de goudsmid maak je dan je eigen sleutelhanger. Kijk voor alle informatie op de website zilvermuseum.com. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@ntvknippendewaard.nl. Alvast bedankt.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
7: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Regio-info. Een Alpha-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een Alpha-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alphaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken.

Beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terechtkwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

0: Op het werk, in de auto, op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

0: info.
1: Een vogelverkenning in Krimpen aan de IJssel. Op woensdag 19 augustus wordt er een vogelverkenning georganiseerd in het Stormpoldervloedbos. En dat bij Krimpen aan de IJssel. En wel 's morgens van 8:30 tot 9:30. De start is op het Zomerplein in Krimpen aan de IJssel. Meegaan kost u niets. U moet uzelf wel even van tevoren aanmelden via welzijn@krimpenwijzer.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie. @rtvkrimpenwaard.nl.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Get on the floor! Put your hands up!

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Wees niet bang. Dag luisteraars, wees niet bang. Dat is het thema van de muzikale voorstelling tijdens de Tendagen in Schoonhoven. En wel op maandag 24 augustus. De voorstelling wordt verzorgd door Bastiaan Ragas, bekend als zijn rol als Petrus in de afgelopen Passion. Wees niet bang is vol verhalen, muziek, humor en herkenbare vragen. Ragas neemt de toehoorders mee in de roerige tijd waarin we leven. De avond tijdens de Tendagen is voor iedereen een avond om te luisteren, te lachen, stil te staan en met nieuwe gedachten naar huis te gaan. De bijeenkomst vindt plaats die maandag 24 augustus 8 uur 's avonds in het Springenpark in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerste registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen. Omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Isoleer uw huis. Heeft u vragen over isolatiemaatregelen of de isolatiesubsidie? De gemeente Krimperwaard is deze zomer op diverse locaties aanwezig voor meer informatie. En wel op woensdag 19 augustus tijdens het Repair Café Lekkerkerk, 's morgens tussen 10 en 12 uur in Amusitia aan het Raadhuisplein 1 tot 5. En op woensdag 26 augustus bij de Mobiele Milieustraat in Stolwijk van 12 tot 2 uur op het Dorpsplein. Zorg dat u erbij bent.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan.

Vandaag varen we een heel andere koers dan normaal, want de kies het ruime sop. Van oude Hollandse smoktlappen tot Duitse zeemanslagers. Van Belgische parels tot Nederlandstalige nummers. Alles wat met golven, kustlijnen en verre horizonten te maken heeft, passeert vandaag de revue. Zet je schrap, hijs de zeilen en geniet van nummers die stuk voor stuk laten horen waarom de zee al generaties lang componisten en tekstdichters inspireert. Welkom aan boord. Ik opende met een absolute klassieker. Otis Redding nam het op nog geen week voordat hij omkwam bij een vliegtuigongeluk. Daardoor werd het zijn eerste postuum uitgebrachte single en zijn grootste hit.

Dit blokje bestaat uit drie liedjes uit de vroege jaren 60. Die laten horen hoe de zee al decennia lang een vaste plek heeft in het Nederlandse lied. Anita Berry zong over de Middellandse Zee als zomerse droomplek. Peter Blanker bracht met Ketel Binky het aangrijpende verhaal van een jonge scheepsjongen die voor het eerst uitvaart en het niet overleeft. Ketel Binky was destijds de term voor de jongste bemanningsleden aan boord, vaak nog pubers. En dan natuurlijk de Zuiderzeeballade met Sylvain Poons en de toen 14-jarige Oetse Verschoor.

De Zuiderzeeballade werd in allerijl geschreven omdat de nieuwe provincie Flevoland in een provincieprogramma over het hoofd was gezien. Doordat de oorspronkelijke zangers bij verschillende platenmaatschappijen onder contract stonden, werden er zelfs twee versies opgenomen door twee verschillende opa's en kleinzonen. Nina en Frederik waren een van de populairste duo's van eind jaren 50 en jaren 60. Met hun zachte, tweestemmige harmonieën en licht exotische calypso-achtige sound scoorden ze internationale hits en waren ze vooral in Europa enorm geliefd. Listen to the Ocean past precies in dat plaatje. Luchtig, warm en met de zee als romantische achtergrond.

0: Apple Play. Sterren van toen.
1: Drie nummers van Freddie Quinn, de Duitstalige slagerkoning van de late jaren 50 en jaren 60. Geboren als Franz Needle in Oostenrijk, bouwde hij zijn hele imago rond het personage van de rusteloze zwerver die naar zee trekt, maar stiekem verlangt naar huis, familie en vaste grond. Die gitaar und das Meer en zeeman Deine Heimat ist das Meer bezingen precies dat verlangen. Jonge Combalt Wieder werd zijn grootste hit en een nummer 1 notering in Duitsland.

0: My Bonnie is oorspronkelijk een eeuwenoud Schots volksliedje, My Bonnie Lies Over the Ocean, dat generaties later nog altijd wordt gecoverd. John Lamers, bekend van het Nederlandse levenslied en smartlappencircuit, bracht er zijn eigen Nederlandstalige versie van.
1: My Bonnie is over the ocean.

Dit blokje is helemaal voor onze Zuiderburen. Dana Winner scoorde met De Oude Man in de Zee, een van haar bekendste ballades over een oude visser die verdwijnt in de golven. Raymond van Groenewoud bracht in 1996 Lied van de Zee uit. Dana Winner sluit het blokje af met Een Zee Vol Dromen. Opnieuw een romantisch Weidse zeenummer dat perfect bij haar stem past.

Hier, vlos van het land, vlos van gewicht, laat ik me leiden. Hier, vlos van het woord, dicht bij het geweld van alle tijden. Zo wild is je klank, zo rijk is je lied. Soms dring je me door, soms hoor ik je niet. Hier, loodgrijs en grauw, sta ik bij jou om te bekomen. Schuim, grijsgelig schuim, wolken en zout, reizen en dromen. Verlost van het woord, verlost van de zin. Er is geen houvast, geen eind, geen begin. Hier, slaaf aan de rand, slaaf van het verstand, niets te verwachten. Zwijg, wandel en denk.

Tot slot Patermoes Kroen met een unieke mix van folk, kiesmer, Keltische invloeden en zelfs een vleugje punk. De groep ontstond in 1985 toen drie straatmuzikanten na een tournee door Frankrijk langs het Belgische Moes Kroen reden en daar de bandnaam aan overhielden. Zeemanslied past helemaal in hun folky feestelijke stijl en is een toepasselijke afsluiter van deze aflevering. Daarmee laat ik het anker vallen, van Otis Redding tot Patermoes Kroen, van Duitse slagers tot Vlaamse ballades. De zee bleek vandaag een onuitputtelijke bron van inspiratie, verlangen en avontuur. Bedankt dat je mee bent gevaren.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Rommelmarkt in Wilgelangerak. Dag dames en heren, de 49e rommelmarkt van Wilgelangerak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montenielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels? En bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer. 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een goedenavond, lieve mensen. Welkom bij RTV Krimpende Waard. Zomaar, op een bankje zittend. Zomaar, kijkend om me heen. Zomaar, stilletjes genieten van een gedicht voor mij alleen. Met muziek die je hart raakt en het geluid je zielshust. Dit is een momentje rust.

We gaan naar het eerste gedicht. Mensen worden ouder. Krijgen moeite aan te haken. Dreigen met de nieuwe tijd in vergetelheid te raken. Wij zijn deze mensen. Wij zijn wat zij waren. En we worden wat zij zijn. Ouder met de jaren. Ze hebben ons gemaakt. Zij gingen ons voor. Zij verdienen ons respect. Een beetje tijd. Een luisterend oor. De ouderen vandaag de dag. Je mag ze niet parkeren. Praat eens met ze. Je zult zien. Je kunt nog zoveel van ze leren.

Een schouder om op te huilen. Een arm om je heen. Iemand die luistert naar je woorden. Maakt een einde aan alleen. Je hoeft niet sterk te zijn. Je mag best een keertje breken. Warmte kan je helen. Dat is keer op keer gebleken. Wees maar eens wat kwetsbaar. Laat gerust je gevoelens zien. Het voelt wat ongemakkelijk. Maar het lucht wel op misschien. Laat die tranen lopen. Wees stil als je dat wilt. Luister naar je lichaam. Dan hoor je dat het gilt.

voor wie het grote geheim nog niet kent. Geluk zit verscholen in degene die jij bent. Geluk zit heel simpel in het hier en nu te zijn. Er is dus niet veel voor nodig en dat is fijn. Wees tevreden en accepteer jouw leven. Maak wat van iedere dag aan jou gegeven. Accepteer hoe het is en kijk wat er komen gaat. Kijk niet te veel terug. Daarvoor is het te laat. Je leeft vandaag dus. Dankbaarheid mag best. Wanneer jij lekker in je vel zit, volgt vanzelf de rest. Vergeet niet, het geluk is al lang bij jou te gast. Zoek het in jezelf en houd het dan stevig vast.

En als ik nu eens woorden had die jouw ziel konden aanraken. En als ik nu eens woorden had die konden omschrijven hoe mooi bijzonder jij van binnen bent. En als ik nu eens woorden had die jou konden laten voelen wat ik in jouw ogen zie, zou je me dan geloven?

Ik ben van best ver gekomen. Het was pijnlijk, verdrietig en het deed best zeer. Maar ik ben blijven geloven in grote dromen. En ik ben veerkrachtig en sterk geworden voor een volgende keer. Ik heb het allemaal doorvoeld en doorleefd. Heb het verdriet tot in mijn ziel doorlopen. Maar ik heb ook altijd het vertrouwen gehad dat ik er sterker uit zou komen. En ben in mijzelf en mijn wilskracht blijven geloven.

promised I would. So I'm waiting.

gaan naar het laatste gedicht van vanavond. Een kijkje in mijn ziel is wat ik jullie geef. Met woorden laat ik zien hoe ik iets beleef. Steun en erkenning, dat is wat jullie erin vinden. En dat geldt ook voor mij. Daardoor kunnen we verbinden. Door wat jullie mij geven, bestaat geen eenzaamheid. Dus wat ik nu even wil doen, is het tonen van mijn dankbaarheid.

Ja, lieve mensen, dat was het dan weer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Aanstaande woensdag zijn we er weer met Preek de Week van 3 tot 5. Voor nu, mooie avond. Voor later, slaap lekker. Dag.

0: W. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren 100 migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door 10.000 migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Goedenavond, beste mensen. Welkom bij het programma U zei de glorie, via RTV Krimpen en Waard. Misschien bent u toevallig geweest op dit station terechtgekomen. Welkom en blijf gerust luisteren. U zei de glorie is een 2 uur durend programma op de zondagavond met geestelijke muziek, koorzang, klassiek repertoire uit een ver dan wel een minder ver verleden, maar ook meer hedendaagse genres, altijd muziek met een geïnspireerde inhoud. Zowel samenstelling als presentatie. En de techniek van dit programma is vanavond in mijn handen en ik ben Jan van der Vlist. Om 9 uur wordt U zei de glorie onderbroken door nieuws en andere boodschappen. En daarna gaan we dus nog een uurtje door. Vanavond een wat andere afwisseling. We gaan eens wat anders te werk dan gebruikelijk. Na elk kwartier zo ongeveer switchen we naar weer een ander muziekgenre. Dit eerste kwartier is voor onze jonge luisteraars. We beginnen met de cd Wonder Boven Wonder van Ellie en Rickert. Als eerste Jozef had een jas en daarna Net als Franciscus. En als laatste van dit blokje Grote Mensen. Ze zingen samen met de In de Ruimte kinderkoren.

Het volgende blokje van drie nummers in het eerste kwartier van ons programma. Doelgroep Onze Jonge Luisteraars van de cd Luisterglorie. Als eerste luister naar De Goede Herder. Als tweede Vader, ik wil u prijzen. En als derde Volg het licht.

En tot zover dit eerste kwartier voor de doelgroep Onze Jonge Luisteraars. Het volgende kwartier wijden we aan muziek van Cela, van de CD Thuis, het nummer Een Toekomst Vol van Hoop.

En dat was het tweede kwartier van het eerste uur met de band Cela. En dit laatste nummer was het bekende lied Ik zal er zijn. In het volgende kwartier gaan we naar Urk. De Urker zangers zingen het lied Vaste rots van mijn behoud.

En dat was het Urker Mannenkoor met het lied Nader mijn God bij u. En de solist was Barend Wiltjer. Als laatste in dit Urker kwartier het lied Ver boven de sterren. Een lied van een cd van het mannenkoor Eiland Urk. Een opname van het programma Zingen in de zomer.

En dit was het derde kwartier in dit eerste uur met zang vanuit Urk. Ons laatste kwartier stellen we psalm centraal, psalm 103. De Friese organist, componist Ilke Mobach werd geboren in de Wolswart, 13 februari 1836. Als blind geborene werd hij in 1842 opgenomen in het Blindeninstituut te Amsterdam. Daar werd hij opgeleid tot organist en muziekonderwijzer. En als 21-jarig jongeman werd hij in 1857 benoemd tot organist van de Eilandkerk te Amsterdam. En later was hij enige tijd de organist van de Amsterdamse Noorderkerk. In 1885 kwam er een benoeming als organist in de Oude Kerk te Amsterdam. Hij bleef dat tot zijn dood in 1898. Ilke Mobach componeerde verscheidene werken voor orgel en koor. De bekendste zijn de psalmen 33, 100, 103.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Goedenavond, fijn dat u weer bij ons terug bent. U zijt de glorie is een 2 uur durend programma op de zondagavond met geestelijke muziek, koorzang, klassiek en ook meer hedendaags jaren komt aan bod. Altijd muziek met een religieuze inhoud. Samenstelling van dit programma, ook in de 2e uur, is samenstelling, presentatie en techniek in mijn handen. Ik ben Jan van der Vlist. En net als in het voorafgaande uur vanavond werken we weer wat anders dan gebruikelijk. Elk kwartier switchen we naar een ander muziekgenre. Nu het eerste kwartier van het 2e uur gospel. Als eerste Amazing Grace in een uitvoering van de band Trinity.

Amazing Grace, uitgevoerd door de band Trinity, wordt opgevolgd door You Raise Me Up, uitgevoerd door de Canadees Josh Groban. En nu volgt in dit kwartiertje gospel Deep River, gezongen door de Cribbense formatie Voice 6.

En als laatste in dit gospelkwartiertje hoorde u het lied The Lord's Prayer, gezongen door de blinde Italiaanse zanger Andrea Bocelli. Een opname vanuit het Kodak Theater USA 2009. Inderdaad, van YouTube geplukt. En dan het volgende kwartier, wat de toekomst brengen mogen, het bekende lied van Jacqueline van der Waals, en op diverse manieren vertolkt. We beginnen met een uitvoering van de traditionele versie, gezongen door christelijk gemengde zangvereniging Terra Nova uit Lelystad. En daarna hoort u nog een andere versie.

En dit laatste was een versie van het bekende lied op de melodie van De Roos van Bette Midler. Gezongen door vader en dochter Timmer op een bruiloft in 2009. Deze gelegenheidsuitvoering wordt vaak beluisterd op YouTube. Tot slot in dit kwartiertje wat de toekomst brengen mogen, nog een mooie bewerking van dit lied in de versie van De Roos, een arrangement van Reisgenoten.

Nu het volgende kwartiertje, het derde kwartier in het tweede uur. En dan willen we tijd maken voor een kantate van Johann Sebastian Bach. Nach dir, Herr, verlangt mich. P. Bachwerk, verzeichnis 150. Een onbestemde is dat, dus niet geschreven voor een eredienst voor een zondag in het kerkelijk jaar, zoals gebruikelijk was in de tijd van Bach in de Lutherse kerken van die dagen. En in kantate 150, nach dir, Herr, verlangt mich, verwisselen chorale delen op teksten uit Psalm 25 en aria's, secu solistische delen, elkaar af. En deze delen zijn op berijmde poëzie gebaseerd. De psalmist geeft uitdrukking aan het verlangen naar God, de titel van de kantate, en van een mens omringd door vijanden die hem uitlachen, een mens met zijn voeten verstrikt in netten die naar God hunkert. De berijmde versen bevestigen het gelovige godsvertrouwen, wat in alle situaties overeind blijft. Recht blijft recht in deel 3. Niet bang voor wie je beledigen of tegenspreken in deel 5. En Christus staat ons bij deel 7. We hebben hier een uitvoering van deze kantate door de Britse vocalgroep Voices 8. Voices 8 is een ensemble dat werd opgericht in 2003 door de broers Paul en Barnaby Smith. Met een hergroepering in 2005. Twee sopranen, twee countertenors, twee tenoren, een bariton en een bas. In 2018 was een van de countertenors vervangen door een vrouwelijke alt. De gebroeders Smith waren voormalige koorzangers van Westminster Abbey. Het eerste deel is van de kantate is een symfonia, een instrumentale inleiding. Deel 2 is een koraal met als tekst vers 1 van Psalm 25. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. 2. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.

Deel 3 is een aria op de sopraan met als tekst, even vertaald, toch ben ik en blijf ik opgewekt, hoewel hier momenteel kruis, storm en andere beproevingen razen, dood, hel en wat er verder maar komt. Als laat het ongeluk uw trouwe knecht, recht is en blijft eeuwig recht.

Deel 4 is weer een koraal, koorzang dus, met als tekst vers 5 van Psalm 25. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil, u verwacht ik de hele dag. En deel 5 is dan weer een aria, een terzet, door alt, tenor en bas, met als tekst. Ceders hebben dikwijls veel last van de winden, maar ze vallen nooit om. Richt uw raad en daad op God en let niet op wat tegenspreekt, want zijn woord leert het heel anders.

Deel 6 van Cantate 150 is dan weer een koraal met als tekst vers 15 van Psalm 25. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. En deel 7 is het imposante slotkoor, een canone, een reeks toonvariaties boven een in dit geval 22 maal herhaalde baslijnfiguur. Van oorsprong een seculiere dansvorm, in de 17e eeuwse kerkmuziek geïntroduceerd door Johan Pachelbel, geboren 1653, overleden 1706. Tekst nog even van het slotkoor, deel 7. God beëindigt toch mijn dagen van leed, zodat er vreugde komt. Christenen die voortgaan door overdoornige paden worden bekroond met hemelse kracht en zegen. Als God mijn trouwe bescherming blijft, dan let ik niet op de weerstand van mensen. Christus, die ons bijstaat, helpt mij dagelijks om zegevierend te strijden. De vertaling was van Ria van Engel.

En hiermee komt dit programma weer aan een eind. Dat was het dan weer voor deze week. Hopelijk heeft u met plezier geluisterd en schakelt u er volgende week weer in. Volgende week wordt dit programma verzorgd door Fred Lakerveld. We zijn nog op zoek naar één of meerdere presentatoren voor dit programma. Wekt dit uw interesse? Neem dan contact op met Rinus van Buren of bel via 0182-383585 of 0653669693. We bedanken u voor het luisteren en deel het bestaan van dit programma. U zij de glorie maar volop weer in uw kennissenkring. Nogmaals, het nummer van Rinus van Buren: 0182-383585 of 0653669693. Tot volgende week zondag 8 uur.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer, die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen, zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: Ik ben bij hem gaan liggen. Maar ik weet niet hoe ik het heb gedurfd, want fysiek contact hadden wij alleen maar een hand geven. Kussen en omhelzen en zo, maar niks ervan. Ik heb dat gedaan, ik ben achter hem gaan liggen en zo om hem heen gaan liggen. En het was stil. Moet je je voorstellen, is dat prachtig.
1: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Moment, waarin gasten de meest memorabele momenten uit hun leven en werk met de luisteraar delen. En vanavond, ja, is dat een van de singer-songwriters waar we, denk ik, zuinig op moeten zijn. Niet alleen omdat ze ons trakteren op een mooie avond in het theater met lekkere klinkende liedjes, fraaie teksten enzovoort, maar ook omdat ze vaak een chroniqueur zijn van onze tijd. Nou goed, mijn gast van vanavond komt van beneden de grote rivieren, maar hij is er vanavond daarvan eentje overgestoken. Gerard van Maasakkers, welkom in Het Moment.
2: Goedenavond.
1: Gerard, ik zei dat jij van beneden de rivieren bent, maar ik moet dat natuurlijk een beetje preciseren. Jij bent geboren in Nuenen.
2: Ja, bij Eindhoven.
1: Dat is een plaatsje met een rijke historie, heb ik even opgezocht. Kort na de 80-jarige oorlog werd daar de katholieke kerk verboden. En daarna is het dorp nog zelfs een tijdje in Franse handen geweest. En op zeker moment zou daar in de Vincent van Gogh worden geboren.
2: Nou nee, dat klopt niet.
1: Oh, dat klopt.
2: Hij is in Zundert geboren.
1: Hij is in Zundert geboren.
2: Maar hij heeft in Nuenen, is eigenlijk zijn carrière heeft een beetje vleugels gekregen. En hij heeft daar veel boerenmensen geportretteerd.
1: Zeker.
2: En landschappen, populieren en de beroemde aardappeleters.
1: Ja, daar heb je ook een liedje over, hè? Althans,
2: ja.
1: Die lijn die komt, die komt voor. Maar goed, wat kun je over Nuenen vertellen, voor zover je het nog weet? Want je woont al een tijdje natuurlijk weer in Gent, in België. Wat kun je ons over Nuenen vertellen?
2: Ja.
1: Wat is dat voor een plaats?
2: Kijk, als je in een dorp wordt geboren, dan weet je niet beter.
1: Ja.
2: Als je in een stad wordt geboren, dan weet je ook niet beter. Als je in de jungle wordt geboren, ook niet. Dus voor mij was het mijn binnenzak. Ik kende alle paadjes en straatjes en de weg naar school, de weg naar de kerk, de weg naar de winkel.
1: Zit ook in een liedje, hè, deze tekst?
2: Ja.
1: Ik heb maar zo
2: ik citeer uit eigen werk.

0: Over Van Gogh, ik weet nog dat ik pas veel later eigenlijk ontdekte dat dat iets heel speciaals was.
1: Ja.
0: Dan moet ik zeggen, in die tijd liep Nune niet zo te koop met Van Gogh, hoor. Eigenlijk was het nog een beetje een restant van dat ze, zoals in Van Gogh zijn tijd, werd hij toch wel een beetje met de nek aangekeken. Hij was protestant, de zoon van de dominee.
1: Dat was niet goed, hè?
0: Hij was roodharig.
1: Oh, toch.
0: En het was een schilder. Ja, mensen, de pastoor had gezegd dat ze moesten oppassen voor die man.
1: Dat doen pastoors soms.
0: Dat deed de pastoors. Ja. We doen het nog wel.
1: Ja. Ja, ja, ja.

0: Ja, niet zo lang na die 80-jarige oorlog, zeg maar halverwege de 17e eeuw, volgens de overlevering althans, is in Nunen, en dat is wel historisch juist begrepen, de eerste lindeboom geplant. Die komt ook voort in een van jouw liedjes. Jouw vader die zou voor jullie eentje voor het huis planten, zing je in den boom. Jouw vader was tuinman. Wat kun je verder over hem vertellen? Wat was dat voor man en hadden jullie een goede band samen?
1: Mijn opa was al tuinman. Mijn oma had trouwens een café. En mijn vader is hovenier geworden. Tuinen gaan aanleggen in Eindhoven.
0: Mm-hmm.
1: Ja, daar ging hij met zijn bakfiets eerst naartoe en later met een auto en... Thuis, bij het huis wat hij had gekocht van zijn tante, de boerderij, had hij op het land heel veel vaste planten. Maar die planten gebruikte hij dan weer in de tuinen die hij aanlegde.
0: Wat was voor een man?
1: Wat was voor een man? Oei, een man die streng was voor zichzelf en voor ons.
0: Duidelijkheid voor alles.
1: Ja. Ik denk dat hij zichzelf strikte regels had opgelegd. Ik weet niet of hij daar zelf ooit aan ontsnapte, maar ik heb hem alleen maar gezien, zo moet het en zo doe ik het. Maar een goede muzikant bij de fanfare. En die fanfare repeteerde overigens in het café van mijn oma, hoor.
0: Ik bedoel maar.
1: En daar hoorde hij als klein manneke de fanfare repeteren. En toen is er blijkbaar eens een keer een bugel blijven liggen na de repetitie. Daar is hij op beginnen spelen en een beetje pielen, zoals we nou zeggen. En de dirigent die woonde naast dat café.
0: En die zag aanleg.
1: En die hoorde in een schone toon, zoals ze in Brabant zeggen. Ja, ja. Die heeft een mooie toon. En zo is hij bij die fanfare gekomen. En dat was altijd op zondagmorgen repetitie. Maar een hardwerkende man, tot hij hartproblemen kreeg. En toen nog wel hardwerkend, maar...
0: Hardwerkend, maar het hart werkte niet meer.
1: Ja.
0: Zo kan je het zeggen. Wat had je voor een band met hem?
1: Als kind vond ik het lastig dat we altijd meteen na school andere kleren aan moesten doen en moesten gaan werken op de kwekerij. Als puber had ik zeker geen goede band met hem. Nee, helemaal niet. Het was jaren 60.
0: Ja, jullie konden niet door één deur.
1: Nee.
0: Met je moeder ging dat beter?
1: Mijn moeder stond een beetje tussen mijn vader en mij in. En ons. We hadden 6 kinderen. Ik ben de oudste. Ook hardwerkend. Normen en waarden van die generatie van voor de oorlog.
0: Ja, ja.
1: Mijn moeder is in de Eerste Wereldoorlog geboren. Midden in de Eerste Wereldoorlog geboren, dus ja.
0: Maar was ze wat milder dan je vader, of dat niet?
1: Ja.
0: Wat minder stringent in de opvoeding?
1: Ja.
0: Met wie had je de beste band eigenlijk?
1: Ik denk wel met mijn moeder, ja.
0: Ja, ja.

0: zus en broers, hè? Vijf stuks.
1: Ja. Ik ben de oudste dus. En daarna komen drie broers. En daarna kwamen er twee zusjes.
0: Ja. Het gezin van jullie, hoe zag dat eruit? Hoe ging dat? Hoe was dat? Wat was de sfeer?
1: Een middenstandsgezin in een dorp. Dan moest je...
0: Niet uit de toon vallen?
1: Niet uit de toon vallen. Vriendelijk zijn tegen iedereen, want het kunnen klanten zijn.
0: Ja.
1: In de winkel, in het tuincentrum later.
0: Uh-huh.
1: Ja, een doorsneegezin, hardwerkende mensen en...
0: Hoe was de sfeer?
1: Zeker niet supergemoedelijk of gezellig of stimulerend.
0: Kwam dat nou door vader en moeder of was dat onder de kinderen onderling niet zo?
1: Nee, dat kwam door vader en moeder.
0: Ja, ja, toch. Ja.
1: Maar wij deden wel als kinderen. Ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld in de zomer een middag organiseerde. Ons huis lag een beetje hoger dan de kwekerij daarachter. En er was een stoep achter het huis en er was een soort podium. En dan lager gingen dan mijn vader en moeder en de buurt zitten. En dan deden wij met de buurtkinderen. En ik organiseerde dat allemaal. Mm-hmm. De buurmeisjes die deden de bloemenwals. En,
0: ah, ja.
1: Dus ik had een bandrecorder en dan nam ik dan die muziek op. En er werd dan afgedraaid. En ik zong met mijn broer Kleine Coquette Katinka.
0: Ach,
1: en
0: de spelbrekers.
1: Dat soort dingen, ja. Ja,
0: dus, dat was toch wel harmonie dan in het gezin?
1: Nou ja, dat soort dingen werden wel gestimuleerd.
0: Ja, ja, ja.

0: Kleine Coquette Katinka was dat van de Spelbrekers. Een hit van dit Nederlandse zangduo uit 1962. How Time Flies. Het liedje was van Joop Stokkermans en de tekst van de Twentenaar Harry Harmhuis. Ja, we hebben in dit eerste kwartier van deze aflevering van Het Moment al meer muziek horen voorbij komen. En dat was allemaal het werk van Gerard van Maasakkers, mijn gast van vanavond. Achtereenvolgens hoorden we Hier Hoor Ik Thuis, De Aardappeleters en Den Boom. Gerard, we hebben het over jouw vader en moeder gehad, het gezin waar je opgroeide, maar op een zeker moment moest die kleine Gerard toch naar school.
1: Nou, ik weet bijvoorbeeld nog in de kleuterschool, dat was gemengd, de lagere school niet. We hadden daar een zuster, zuster Clotildes. Eén ding ben ik nooit vergeten. Rondom de speelplaats was zo'n hekwerk. Boven aan de pilaren van de hekwerk zat een wieberachtig stukje ijzer met een gaatje erin.
0: Ja, ja.
1: En daar stak ik mijn vinger in.
0: O jee.
1: En ik kreeg hem niet meer uit. En ik was altijd een van de braafste jongens van de school. De meester die belde. We gingen allemaal in de rij staan. En ik was er niet.
0: Nee.
1: Want ik zei... Enfin, dat is mijn zeep, is dat goed gekomen. Voor de rest...
0: Angstig moment lijkt me dat toch.
1: Dat was akelig, ja. Maar ja. Een van de mooie dingen was dat de meester van de vierde klas... meester van de Linde, die had een koortje.
0: Aha.
1: En dat koortje mocht zingen... in de nachtmis.
0: Mm-mm.
1: Dat wil zeggen in de kerk. Er waren twee nachtmissen, één om 10 uur 's avonds, één om 12 uur en om 10 uur mocht het kinderkoortje zingen.
0: Dat liep uit op een teleurstelling op een zeker moment, geloof ik.
1: Ik mocht niet de solo zingen van Stille Nacht.
0: Hoe komt dat dan?
1: Omdat er de stoerste jongen, de mooiste jongen vond ik ook van de klas, met een grootste vetkuif, die mocht dat wel. En die kon dat ook wel. Die had ook de bravoure om dat te doen. Ik heb toen gedacht... Mijn tijd komt nog wel.
0: Kijk aan, profetische woorden, profetische gedachten moet ik zeggen.
1: Ja, en hij heeft nou, ik weet niet eens of hij nog leeft... maar hij heeft jarenlang een slechtlopende frietent gehad in Eindhoven.
0: Nou, eindelijk gerechtigheid.
1: Ja.
0: Ja, het is het recht van de sterkste toen al nog steeds, hè, als je om je heen kijkt vandaag. Wat was jij nou voor een kind?
1: Stil, teruggetrokken.
0: Braaf, oppassend en zo?
1: Ik leefde in een soort fantasiewereld.
0: Ja, ja.
1: Dus ik zat op mijn kamer en ik las en ik tekende en ik... Ik speelde wel met vriendjes en zo, maar meestal dan met de vriendjes van mijn broer die een jaar onder mij kwam.
0: Oh ja, was daar een bepaalde reden voor?
1: Nee, ik was niet zo iemand die contacten legde. Dan
0: introvert.
1: Zei mijn moeder tegen onze Jan, vraagt onze Gerard ook maar mee, anders zit hij maar op zijn kamer.
2: De stilte.

0: zeker moment zou je gaan studeren, hè? Aan de middelbare tuinbouwschool in Nijmegen. Later zou je in die richting nog verder gaan, in Velp en Boskoop. Was dat nou de keuze van ons vader of die van jezelf?
1: Nee, we slaan een paar stappen over.
0: Oh, neem me niet kwalijk.
1: Mijn oom was priester. Die woonde in een klooster in Helvoort, bij Vught. Het mooiste was in een katholiek gezin dat een van de kinderen ook priester zou worden.
0: Zeker, ja.
1: Of non. Volgens het schoolonderzoek op de lagere school zou ik wel gymnasium kunnen doen. Dus ik ben naar die kostschool gegaan, dat seminarie. En ik heb daar mijn tijd zitten verdromen, gewoon zitten verlummelen.
0: Ja.
1: Afijn, daar werd helemaal niks en ik bleef zitten. En toen zei mijn heer oom en mijn vader en mijn moeder, die moeten maar vanaf. Het eerste plan wat niet doorging.
0: Ja.
1: En toen ben ik naar de HBS gegaan, heb daar ook geen glansrijk parcours afgelegd. Twee keer in de derde klas blijven zitten. Ja, en wat nou? Toen ging ik naar de middelbare tuinbouwschool. En ik had eigenlijk, ik zit ook nog wel een beetje uit die tijd, dat ik dacht, je moet gewoon een vak leren. En misschien ook het bedrijf van je vader overnemen.
0: Nou ja, dat is zo.
1: De oudste.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik ging naar de middelbare tuinbouwschool.
0: Ja. Zag je dat zitten, dat vak?
1: Ja, ik heb het altijd leuk gevonden, nog steeds. Ik ben vanmorgen een eind gaan wandelen. En dan kijk ik altijd nog naar tuinen en zo. En hoe de lente al voortschrijdt. En afijn, daar ben ik altijd nog mee bezig. Maar de directeur van die middelbare tuinbouwschool organiseerde een culturele middag in een zaal. En dan konden wij als leerlingen iets doen. Een stukje cabaret of een stukje Toon Hermans nadoen. Of een liedje zingen of wat dan ook. En ik zong nummer Kietepa van Jacques Brel.
0: Ach.
1: Met pianobegeleiding. En die man heeft, zonder dat hij het zelf wist, want ook van die middelbare tuinbouwschool bakte ik niet veel. Hoor. Ik ben wel geslaagd na één keer te zijn gezakt. Met de hakken over de sloot. Maar hij heeft mij altijd gestimuleerd om te zingen.
0: Toen al.
1: Toen al.
0: Ja.
2: Nummer quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps du malentendu. Le temps perdu. À savoir comment. Oublier ces heures. Qui tu es parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.

0: Pieterpa was dat. Deze keer niet gezongen door Gerard van Maasakkers, mijn gast van vanavond. Het werd ook niet gezongen door Jacques Brel, maar deze keer door acteur Frank Lammers tijdens een van de laatste uitzendingen van Matthijs draait door, live nog wel. Gerard, nog even over die land- en tuinbouwschool. Voor je vader was dat aanvankelijk wel goed nieuws, denk ik, dat je die ging doen, toch? Alleen, het lukte uiteindelijk toch niet.
1: Gelukkig, mijn derde broer, onze Peer, die is ook naar die middelbare tuinbouwschool gegaan. En daar viel een heleboel van mij af toen hij er ook naartoe ging. Want hij kan daar veel beter dan ik.
0: Ja, ja.
1: En ik, mijn gevoel van ik moet die zaak overnemen was toen in één keer weg. Gelukkig maar.
0: Maar wat toen? Hè? Ik bedoel, priesterschap was het niet. En een carrière in de tuinbouw was het ook niet.
1: Ik had natuurlijk totaal geen idee of ik daar iets mee kon bereiken met het zingen. Maar eigenlijk vroeg ik me dat ook niet af. Eigenlijk was dat gewoon wat ik wilde doen. En in die tijd, in die middelbare tuinbouwschool, ben ik... ik was niet stoer genoeg om een beatgroepje te beginnen of zanger in een popbandje of zo. Maar de katholieke uitlaatklep was dan een jongerenkoor starten in de kerk met een filicorda-orgeltje en een drumstel en een basgitarist. En dan zong je met een stel jongeren, zong je moderne liedjes met een soort kerkelijke tekst. Ik dan vaak zelf schreef ook nog, dat ook niet al te kerkelijk werd. Ja, wat het mooie daaraan was, is dat dat ook werd gewaardeerd door de mensen. Dat was voor mij toch ook wel een dingetje dat ik wel fijn vond. Want
0: je
1: ik had
0: een podium niet, nodig, hè?
1: Ja, maar ik had ook niet het gevoel dat ik tot dan toe veel had bereikt. Dus er was ook wel iets nodig om een ego te strelen. En dat werkte wel. Maar ik deed het niet voor de roem of zo. Dat heb ik eigenlijk nog steeds niet.
0: Het was een innerlijke drang meer.
1: Ja, het was mijn manier om iets te doen met dat waarvan ik dacht, dat kan ik.
0: Om jezelf te uiten ook
1: misschien. Ja, amateuristisch ook. Dat was lekker.
0: Dan kijken we even, maken we een hele grote sprong, een halve eeuw verderop. En dan zien we een singer-songwriter die op dit moment zijn sporen wel heeft verdiend. En met zijn liedjes bewondering afdringt bij collega's en andere mensen uit het vak. Zelf zeg je daar het volgende over. De ogenschijnlijk lichte liedjes hebben een diepere laag. Maar die ligt er niet bovenop, die zit ergens verstopt. Dat wil niet zeggen dat de diepgang aan de mensen voorbij gaat. De verpakking, die hoeft niet zwaar te zijn. Jouw woorden.
1: Klopt. Ja, maar het is ook zo.
0: Ja. Nou, zei mijn wijze oma vroeger altijd, laat vreemde tongen uw prijzen. En,
1: kom maar op dan.
0: Ik heb iets gevonden van Frits Spits. En die heb jij ook al gevonden, want die staat op je website. Mm. Die zegt, de liedjes die Gerard schrijft zijn intieme, bijna verstilde portretten van de mensen die hij tegenkomt. Hij kijkt goed en aandachtig naar ze, waarmee hij laat merken dat zijn hart groot genoeg is voor ons allemaal. En dat alles in dat zachte Brabants dat hij trouw is gebleven. Was getekend Frits Spits. Nou, het zijn geen credits van
1: niet
0: een
1: kleinste, hè?
0: Van een Nederlandicus die je in het radiovakse sporen natuurlijk heeft verdiend. Wat vind je nou van zo'n uitspraak?
1: Als iemand als Frits Spits dat zegt, dan ben ik natuurlijk wel alleen maar, om het maar eens op zijn Brabants te zeggen, gruwelijk grut.
0: Ja, hij is natuurlijk Nederlandicus, dus hij heeft netjes Nederlands geleerd. Ja. En dan zegt hij zoiets over een Brabander.
1: Maar nu lijkt het alsof je een beetje doelt op dat wij als Brabander ons minder waardig voelen.
0: Nee, daar heb ik nooit last van gehad. Nee, maar het is Brabants is een dialect zoals Fries, dat is een Gronings, de Twentse noem erop.
1: Ja.
0: En er zijn mensen die alleen maar ABN spreken, die zeggen, joh, is toch wat anders. Maar goed, ik vind het een mooie uitspraak.
1: Ja, zeker, ik ook.

0: Ja, een liedje over de ervaring die we misschien allemaal wel kennen. Als het iemand opeens allemaal even te veel wordt en jij hebt geen beleefde reactie of troostende woorden bij de hand, dan helpt een liedje als Och Toch. Het is dit soort liedjes die raken, waar Gerard van Maasakker, mijn gast van vanavond, er inmiddels al heel wat schreef. Ja, Gerard, even terug in de tijd. Op je 17e kreeg je eerst de gitaar. Hoe ging dat? Zelf gewoon wat pielen tot je de juiste akkoorden vond? Of heb je misschien eerst les gehad?
1: Leren spelen van de broer van een vriendje van mij.
0: Zo ging dat, hè?
1: Ja, zo ging dat. C, A mineur, F, G. Mm-hmm. En dan kan je eigenlijk al behoorlijk vooruit.
0: Met 3 akkoorden in de waarheid, hè?
1: Ja.
0: Kom je heel eind.
1: Ja.
0: Ja. Was het ook niet een mooi hulpmiddel om liedjes te gaan schrijven?
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Tuurlijk.
0: Daar was je toen al mee bezig, toch? Van wanneer schreef je nou je eerste liedje voor zover je dat herinnert?
1: Nou ja, in die tijd van dat jongerenkoor dus. Je moet ergens beginnen en je hebt dan natuurlijk grote voorbeelden. Je speelt vooral ook veel liedjes van andere mensen.
0: Liedteksten schrijven is niet makkelijk, hè? Ik bedoel, je moet gecomprimeerd moet je samenvatten.
1: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan.
0: Oké.
1: Maar ik heb blijkbaar altijd een soort ingebouwde zeef gehad. Een soort selectieprocedure waardoor alle bagger eruit wegging. En ook alle te privé dingen.
0: Dus de essentie bleef?
1: De essentie bleef, maar werd dan daardoor ook hopelijk herkenbaar voor andere mensen. Want als ik alleen maar iets particuliers schrijf, dan heeft niemand er iets aan. Maar als ik het zo schrijf dat andere mensen denken, goh, dat heb ik ook. Dan bouw je een publiek op.
0: Ja, zeker.
1: En dat is niet echt de bedoeling geweest, hoor, maar dat ging zo. Je moet je stijl ontwikkelen, je vakkennis ontwikkelen. Ja. En er zijn allemaal manieren om te proberen. En soms ga je wel eens op je bek en soms begon het te lukken.
0: Ja, nou, voor we verder gaan over de muziek, want dat is toch een beetje de leidraad in dit verhaal. Dat is ook een beetje de soundtrack van jouw leven, hè? Ik wil even toch terug naar je vader. Hoe vond hij dat nou, dat je niet in die tuinbouw verder ging, maar juist in de muziek? Hebben jullie het daarover ooit gehad? Hoe vond je moeder dat?
1: Dat hebben ze nooit echt zo... Mijn moeder heeft alleen ooit gezegd, toen ik mijn eerste LP uitbracht, in 78, dus bijna 50 jaar geleden,
0: ja.
1: Toen zei mijn moeder, ja maar jongen, dat kan toch niet blijven duren, want dat was nogal een succes in één keer. En mijn vader, die zei niks, oh. Maar als andere mensen dan complimenten over mij maakten tegen hem, dan was hij wel trots. Maar dat hoorde ik dan weer via.
0: Ja, ja, ja, hij heeft dat zelf nooit zo tegen je gezegd.
1: Oh nee, schouderklopjes, nee.
0: Nee, daar was hij niet van.
1: Nee.
0: Jammer eigenlijk, toch?
1: Ja, en één keer was iets te vieren. En toen hebben we in een zaal een stel optredens georganiseerd van andere mensen. Maar wij hadden zelf ook van mijn bekendste eerste liedje, Hey Ga de Mee, een rock'n'roll versie gemaakt.
0: Oh.
1: Ik had mijn haar in een vetkuif en ik had een zo net hemd aan zo. En een paar meiden met opgestoken haar. Maar mijn vader had, toen hij niet meer echt hard werkte, begon die fuchsia's te kweken. En mijn vader heeft heel die zaal versierd met fuchsia's. Maar die wist niet dat wij zo'n rock'n'roll versie zouden doen van dat liedje. En dat was op een zondagmiddag. En achteraf hoorde ik dat mijn vader weg was. Mijn vader kon dat totaal niet waarderen.
0: Maar het was ook dan niet bespreekbaar naderhand met hem of zo?
1: Oh, nee.

0: ergens in een interview, Gerard, heb jij gezegd... als ik wat moet, dan begin ik te stijgeren. Was dat nou altijd al zo, of is het in de loop van de jaren wel wat minder
1: geworden? Dat is eigenlijk al begonnen doordat we thuis altijd moesten werken. Na school, andere kleren aan, of enfin, iets in de kwekerij. Daar vond ik altijd verschrikkelijk en dat is eigenlijk altijd zo gebleven, omdat ik het moest.
0: Iets wat je vroeger moest, of wat in ieder geval van je werd verwacht... was dat je naar die kerk ging, hè? Ja, dat was op een zeker moment, was je daar wel klaar mee, geloof ik, met het geloof.
1: Ja, met geloof wel, maar naar de kerk gaan, daar heb ik veel aan verdiend. Het opstaan voor mystiek, verhalen die je niet kan vatten... maar die in de kerk ook op een of andere manier vorm werden gegeven... door beelden, door schilderijen, door de rituelen. Een mis, dat is een vast ritueel. Net zoals een theatervoorstelling. Eigenlijk is het ook een theatervoorstelling, want die mensen worden meegenomen naar... bloed, het lichaam van Christus wordt geofferd. Mm-hmm. Daar kan je van alles van vinden, maar ik vind dat wel een sterk beeld, want het heeft ook de eeuwen overleefd. Anders was dat niet gelukt.
0: Nee, nee. En betekent dat dan dat je nergens in gelooft, of is het gewoon de manier waarop een geloof wordt beleden? Je hebt het geloof wat mensen hebben, dat hebben ze in hun hart of in hun hoofd, maar godsdienst is een uitvoering daarvan.
1: Ja, het is wat bij een club horen.
0: Ja, precies.
1: En ik hoor niet graag bij een club. Dat is alleen al iets.
0: Maar geloof, wat speelt dat voor jou een rol? Is dat nog wel zo?
1: Nee. Ik mag nog graag een kaarsje aansteken ergens in een kerk. Omdat ik dat wel een mooi symbool vind van hoop. Nou, je hebt dan meteen geloof, hoop en liefde.
0: Ja.
1: Die laatste twee zijn heel belangrijk, maar die eerste ook. Want je moet ergens in. Het is goed als je ergens in gelooft. Als je nergens in gelooft, dan zak je weg. Maar bedoel je een hogere macht? Nee. Hedde even, lieve niet.

0: geloof je dat er meer is tussen hemel en aarde eigenlijk? Hoef je nog niet eens gelijk aan godsdienst te denken of wat ook. Maar denk je dat alles toeval is? Of?
1: Nee, dat geloof ik niet.
0: Is het toch wel iets wat duwt of trekt?
1: Dat denk ik wel. Maar vraag me niet wat.
0: Nee. Nee, je zou ook geen priester worden, dus ik ga het jou niet vragen natuurlijk.
1: Nee, ik zou het moeilijk hebben kunnen verkopen. Nee, ja. Maar nee, ik denk wel dat er dingen zijn die wij niet kunnen bevatten.
0: Ja.
1: Maar dan doe ik ook maar geen moeite.
0: Nee.
1: Om het te bevatten. Ik heb veel over het geloof gezongen. Een liedje over mijn moeder, dat ik met mijn moeder in de kerk zat.
0: Ja, dat is een ontroerend liedje.
1: Ja, wat mij dan ontroert is de overgave van iemand als mijn moeder in dat geval. In Nuenen kwam ook ieder jaar nog steeds de bedevaart van Valkenswaard naar Handel voorbij. Een bedevaart voor een Maria-verering, dat vond ik altijd. Ik kreeg daar ongelooflijk veel kippenvel van als die hele stoet voorbij trok van zingende mensen op een zaterdag in juni. En zanderendaags kwamen ze ook weer terug. Liepen ze wel moeilijker, want het was toch ruim 40 kilometer lopen.
0: Dat heb je wel een liedje vervat, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ja.
1: Omdat mij dat zo ontroert, dat mensen dat kunnen.
0: Ja.
1: Ik kan dat niet. Ik heb dat niet.
0: Nee.
1: Maar het ontroert mij mateloos.
0: Hoor je dat liedje?
1: Salve Regina.
0: Gaan we nu draaien.
1: Oh.

0: Nog even over het geloof. Je zou ooit een akkefietje hebben met pastoor Jan Groos. Nou, is er een uitdrukking voor voor het zingen de kerk uitgaan? Nou, jij kwam het voor het zingen gewoon niet in.
1: Nee.
0: Storm en een glas water achteraf natuurlijk. Maar wat was er nou precies aan de hand? Het is alweer 15 jaar geleden. Ik hoop dat je het nog een beetje weet.
1: Ja, ik weet het nog goed.
0: Vertel.
1: Ik heb veel waardering voor mensen die niet geloven. Die geloven in iets, een hogere macht. Ik vind dat prachtig. Ik heb het zelf niet, maar als mensen dat doen, vind ik dat uitstekend. Maar als ze dat gaan misbruiken... Oh ja, ik ben nou dingen aan het zeggen die natuurlijk hartstikke bekend zijn. Maar als ze die gaan misbruiken om beter te worden dan iemand anders... of om meer land te krijgen dan iemand anders...
0: Ja.
1: Of om de wet voor te schrijven, dan haak ik af.
0: Als er macht in het sprake is eigenlijk.
1: Ja. En als er pracht en praal aan te pas komt, terwijl... Als je de Bijbel leest, als je het verhaal van Jezus leeft... dan is het alles behalve pracht en praal. Dus als dat gebeurt, dan hebben ze mij een kwaaien.
0: Mm-hmm.
1: En in die tijd met name was de katholieke kerk... die in de tijd van bisschop Beckers, waarin ik ben opgegroeid... Nogal hoopvol was en ruimdenkend was... die ging weer helemaal terug naar... fundamentalisme en een akelige manier van geloofsbelijdenis... waar ik niks mee kon en waar ik ook echt zeer boos over werd.
0: Ja.
1: En toen heb ik een liedje geschreven, rechtstreeks tot onze lieve Heer... dat ik zei van nou, het zou mooi zijn als jouw volgelingen eens beter konden kijken... maar ik steek maar een kaarsje op voor ze, want misschien helpt dat... maar ik haak af, ik doe niet meer mee. En dat is een zeer liefdevol liedje, maar dat schoot bij sommige mensen... in het verkeerde keelsgat.
0: En jij mocht het niet zingen in de kerk?
1: Ik mocht er niet zingen in de kerk.
2: Lieve Heer, ik voel het niet meer.
3: En om dit liedje gaat het, getiteld Lieve Heer. Van Maasakker bezingt daarin hoe hij langzaam afstand heeft genomen van de Rooms-Katholieke Kerk. Ook een interview in Dagblad Trouw schoot de pastoor in het verkeerde keelgat. Volgens pastoor Groos mag iemand die zich afzet tegen de Rooms-Katholieke Kerk er ook niet optreden.
4: Onwillekeurig gaat er dan een anti-houding overheersen, dan spreekt hij over een liefdeloze kerk. En dat, ja, dat vind ik toch een hele moeilijke zaak... om dan hem in onze kerk te laten zingen... ook al is het ten bate van de restauratie, al is het ten bate van centen.
1: Ja. Ik heb nu toevallig een uitnodiging om in een kerk te zingen... die 100 jaar bestaat. En ik zeg, ik wil dat wel doen, ik vind dat leuk. Ik zeg, maar dat liedje moet ik dan wel ook mogen zingen. Als ik dan dat niet mag, dan houdt het hier voor mij op.
0: Ja. En dat mocht.
1: Dat heb ik nog niet gehoord.
0: Oh.
1: Ik wacht nog even het antwoord af.
0: Nou, we zijn intussen 15 jaar verder.

0: omdat leiders dat doen, doen gewone mensen het ook omdat ze denken, ik heb een groot voorbeeld.
1: Verkeerde voorbeeldfunctie, ja. Hè? Dus een grap van, op een gegeven moment dan is een taart te verdelen, zitten twee mensen en een van die twee pakt het grootste stuk. Dan zegt die ander, wat doe je nou? En zegt, pak het grootste stuk. Wat had jij nou gedaan? Het kleinste. Nou, wat zul je dan? Die heb je toch?

0: Gerard, ik had jou voorafgaand aan dit gesprek gevraagd of je wellicht momenten aan kon geven die memorabel voor jou waren. Jij gaf aan dat het moment dat jij als homoseksueel uit de kast kwam wel zo'n moment was. Nou was dat uit de kast komen wellicht lastig, maar hoe heb je nou het moment ervaren dat je eigenlijk van deze gevoelens, geaardheid hoe je het ook wil noemen, bewust werd? Was dat nou een scherp moment of iets wat geleidelijk groeide? Hoe oud was je toen überhaupt?
1: Oh, ja, precies dat moment beschrijf ik in de voorstelling die ik nu speel.
0: Aha.
1: Dus het is eigenlijk een beetje jammer om dat prijs te geven, want het is wel een mooi verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Wacht, ik heb een idee. Ik geef je wat bedenktijd. We lopen sowieso tegen het eind van het eerste uur van deze aflevering aan. Als afsluiting daarvan luisteren we dan even naar een liedje dat je erover maakte. Aan de luisteraars dus graag tot straks aan de andere kant van het nieuws en de reclame. Voor het vervolg van mijn gesprek met Gerard van Maasakkers over de meest memorabele momenten uit zijn leven en werk. Tot straks dus.

0: RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
1: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
7: Ja, die zegt welkom terug in dit tweede uur van deze aflevering, waarin ik te gast heb singer-songwriter Gerard van Maasakkers. Ja, die kent u wellicht van een van zijn vele liedjes. Maar als u het eerste uur hebt beluisterd, dan weet u al een heel stuk meer van de meest memorabele momenten uit zijn leven en werk. Wie is Gerard van Maasakkers? Daar draait het om vanavond. En volgende week trouwens, want bij ons gesprek kwam er zoveel ter tafel dat er 2 uitzendingen nodig zijn om dat allemaal langs te laten komen. Het is in ieder geval interessant genoeg. Veel muziek uiteraard vanavond, veel van de man zelf. Ja, zoals gewoonlijk toegesneden op wat er in dit gesprek aan onderwerpen passeert. Gerard, we waren aan het eind van het eerste uur aanbeland bij jouw seksuele geaardheid. Voor nogal wat mensen een probleem, wij hebben daar geen enkele moeite mee, dus we gaan er nog even op door. Wanneer ontdekte jij nou dat je meer van de mannen dan van de vrouwen was?
8: Laat ik zo zeggen dat ik in de panorama op een gegeven moment een foto zag van 2 mannen die elkaar vasthielden op een manier zoals ik het nog nooit had gezien.
7: Ja.
8: En ik heb het nu over jaren 60. Dat ik toen een stuk las wat erbij stond en dat ik dacht, maar dit gaat over mij?
7: Hmm.
8: Dat ben ik die daar beschreven staat.
7: Dat zit ook in een liedje, wat je nu zegt.
8: Ja, ja, het komt regelmatig voor in mijn liedjes.
7: Ja. Ja. Ga verder. Dat was het moment, zeg maar.
8: Dat was het moment.
7: Ja.
8: En dan komt natuurlijk later, hoe ga ik daarmee om? Hoe vertel ik dat? Hoe komt dat naar buiten?
7: Hoe oud was je toen, ongeveer?
8: Ik denk een jaar of 18, denk ik.
7: Oh, ja.
8: En,
7: gekke vraag tussendoor, maar had je daarvoor nou ook heteroseksuele ervaring of helemaal niet? Gewoon, ik kwam
8: jawel,
7: bij...
8: jawel.
7: Oh, nou wel.
8: Omdat ik gewoon dacht, dan moet ik, in ieder geval dacht, dat moet ik uitproberen.
7: Mm-hmm.
8: Maar ook omdat ik dacht, gaat wel over. Of, maar ja, die heteroseksuele ervaringen, die waren niet wat ik in mijn fantasie, mijn homoseksuele ervaringen,
7: nee, precies.
8: Die ik niet had hoor, maar
7: nee.
8: In mijn fantasie wel.
7: Maar je miste iets dan kennelijk toch? Daarin.
8: Ja, het was het niet.
7: Ja, en ik kan niet aangeven wat je er dan in miste of zo?
8: Een vuur.
7: Passie.
8: Passie.
7: Ah ja.
8: Ja, en ik werd wel verliefd op jongens.
7: Ja, dat is
8: die daar niks van wisten, maar...
7: Nee.

0: muzikale ode aan de universele liefde was dat. Die tussen twee mensen, ongeacht hun status, ras, godsdienst, huidskleur of seksuele geaardheid kan ontstaan. En die zich van leeftijd al helemaal niks aantrekt. Ach, liefde. Ja, zo heette dit liedje van Robert Long. Helaas al geruime tijd niet meer onder ons. Ja, Gerard, zoals hetero's naar homo's kunnen kijken, daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. Maar hoe kijk jij nou naar de wereld van hetero's?
1: Nou, naar die mannetjespuzzels denk ik, het zal je zoon maar zijn.
0: Ja.
1: Of je zult het zelf maar onderdrukken, wat ook vaak gebeurt. Ik denk dat het angst is. Angst voor alles wat anders is. En angst is een, zoals we allemaal weten, een zeer slechte
0: raadgever.
1: Ja. Maar angst wordt steeds manifester in deze wereld. We hebben er ook reden toe om bang te zijn. Maar als we van daaruit dingen gaan doen, gaat het niet goed.

0: Een mooi liedje over angst was dat, J'ai peur. En het werd gezongen door de Franse chansonnière Nicole Croisille. Ja, Gerard, het is een beetje universeel, hè, de angst om anders te zijn. Of dat een huidskleur is, of hoe je je voelt. Er is altijd iets waar je aan moet voldoen, lijkt het wel.
1: Ik zal denk ik ook wel onbewust voldoen aan heel veel dingen waarvan ik denk, als ik het zo doe, dan val ik het minst op. Maar het valt gelukkig nogal samen met hoe ik in elkaar zit.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik hoef me niet in te houden.
0: Nee. Wat mij opvalt is dat...
1: Maar als dat wel zo is, als je super vrouwelijk bent, of als vrouw super mannelijk, of je wordt in een verkeerd lichaam geboren. Hallo, geef het je maar te doen.
0: Ja. Hoe was dat moment voor jou, toen je uit de kast kwam, zoals dat dan zo mooi heet?
1: Zal ik zeggen dat ik dat eigenlijk al niet echt meer weet. Naar mijn vrienden toe is dat gewoon gebeurd.
0: Ja, die zagen dat geleidelijk ontstaan.
1: Ja, of ik heb het gezegd. Of naar mijn ouders toe was een ander ding.
0: Dat dacht ik, ja.
1: Ja.
0: Hoe ging dat?
1: Nou, ik zat toen op kamers in Boskoop, waar ik een hogere opleiding voor tuin- en landschapsarchitecten volgde. Maar ik was aan het verhuizen en in de tussentijd werd de post doorgestuurd naar het adres van mijn ouders. En ik kom dus op een vrijdagavond thuis van... Mijn moeder zegt, ik heb nou post gekregen. Ik hoop toch niet dat het waar is wat ik denk. En ze had een brief gekregen van het COC voor mij.
0: O jee.
1: En ze wist verdomde goed wat COC was.
0: Dat dan weer wel.
1: Ja, want mijn moeder is... die heeft wonderlijke dingen gedaan, hoor. Maar goed, ik zei dus, ja, dat klopt, het is wel waar. Ja, dat was natuurlijk een beetje een lullige manier om uit de kast te komen naar je ouders toe, maar...
0: Maar je zegt wonderlijke dingen van je moeder? Wat bedoel je daar precies?
1: Zij heeft... Mijn vader moest er niks van weten.
0: Nee.
1: Helemaal niks. En mijn moeder is op een zaterdagmiddag met de bus naar Nijmegen gegaan. Want ze wist, ze had blijkbaar ontdekt of te weten komen dat er in Nijmegen een voorlichtingsmiddag zou zijn voor ouders van homoseksuele kinderen. Ja. En zij ging daar naartoe op een zaterdagmiddag, terwijl ze een winkel had in een dorp. En op zaterdagmiddag was dat de drukste middag in de winkel.
0: Prioriteit.
1: Maar mijn moeder ging.
0: Ja.
1: Mijn vader was daar vierkant op tegen, denk ik, maar mijn moeder ging. En ze heeft dat gedaan. En intussen was mijn vader nog altijd daarop tegen. Moest er niks van weten.
0: Nee.
1: Ik was dirigent van het jongerenkoor. Ik heb het erover gehad met de pastoor. Waarvan ik denk dat hij ook homo was. Hij zei, zal ik eens gaan praten met jouw vader? Ik zei, nou, als je dat wil doen, graag. Maar als de pastoor overdag kwam, dan ging mijn vader in de tuin werken. En als de pastoor 's avonds kwam, dan ging mijn vader naar bed. En die pastoor bracht dan ook wel boekjes mee, of tijdschriften, of weet ik wat, daarover.
0: Maar ja, ja.
1: Die wilde hij niet lezen.
0: Is het goed gekomen ooit met jouw vader?
1: Ja, ja, ja.
0: Op een hele wonderlijke manier, geloof ik.
1: Ja, ook dat, ja. Later, toen ik mijn eerste serieuze relatie kreeg... en toen ik ging trouwen... dat was in de tijd dat net de eerste homohuwelijken waren in Nederland. En ik had niet zoveel behoefte om daar nou meteen mee in de krant te komen. Niet dat ik me ervoor geschaamd zou hebben, maar dat was niet nodig.
0: Ja.
1: Onze ouders waren onze getuigen.
0: Ach.
1: Ook mijn vader was ook mijn getuige. Dus dat was op zich al een teken van acceptatie.
0: Ja.
1: Omdat ik het klein wilde houden, trouwden we overdag. En we hadden een etentje voor mijn familie. En ik zou dan dezelfde dag zouden we al onze vrienden een brief sturen met een mooie foto erbij. Wij zijn getrouwd. Maar op die dag hadden we een etentje in een restaurant waar gesloten was. Maar in één keer, want wij mochten dat dan dus als uitzondering eten. In één keer zie ik die pastoor met zijn pastoorsmeid bij de voordeur van dat restaurant staan. Kijken of het open is. Ik denk, krijg nou wat. Die pastoor die staat, die wil binnen. Dus ik ben opgestaan van ons trouwfeestje, van ons diner. Ik ben naar de voordeur gegaan, ik heb die deur opengedaan. Ik zeg, kom binnen. Ik wist helemaal niet of het mocht, maar...
0: Nee.
1: Ik heb hem meegetroond naar mijn vader. Die gaven elkaar een hand. Ik krijg nou weer kippenvel als ik het vertel. Maar ik heb daar een foto van gemaakt en dat is... Ik had totaal geen behoefte om voor de kerk te trouwen, maar ik had op dat moment de kerkelijke goedkeuring. En dat was...
0: Ja, ja.
1: Ja, dan denk je, hoe loopt dat zo? Maar dat is fantastisch.

0: Bram Vermeulen was dat met een lied over de soms gecompliceerde en daardoor vaak wat moeizame relatie die je soms hebt tussen vader en zoon. Ja, ik weet uit eigen ervaring hoe dat voelt en wat dat met je doet, Gerard. Maar jouw vader, hij zou op een zeker moment ernstig ziek worden. Heb je voor die tijd op het laatst nog, is dit nog bespreekbaar geweest? Is het nog invoelbaar geweest?
1: Het was niet nodig.
0: Ah.
1: Want hij accepteerde Wim, mijn eerste man, volledig. En dat was ook een goed contact. En hij heeft daar gewoon tijd voor nodig gehad. En soms moet je mensen ook die tijd gunnen.
0: Ja.
1: Maar er hoeft ook niks meer uitgepraat te worden. Niks.
0: Nee.
1: Dat hebben we niet gedaan.
0: En wie beschrijft op een zeker moment, ik geloof in volle zalen, beschrijf je dat moment dat zijn vader heel erg ziek was en dat je bij mijn bed gekropen bent?
1: Ah, ja.
0: Het lijkt me toch een memorabel moment.
1: En voor mij was dat zeker en voor hem ook, denk ik. Maar ik heb daar...
0: Hoe kwam het zo?
1: Hoe kwam het zo? We waren naar het ziekenhuis geweest en hij had een... Hij was al lang jaren hartpatiënt, had al operaties gehad aan zijn hart. En hij was ziek en we gingen naar het ziekenhuis voor de uitslag van onderzoek. En toen bleek dat hij pancreaskanker had.
0: Oh jee,
1: ja. Wat oude mensen vaak hebben, was er niks meer aan doen. En toen ben ik met mijn ouders mee naar hun huis gegaan. En hij ging naar bed, wat hij wel vaker deed 's middags. En daar werd eigenlijk niet veel gezegd. En ja, ik ben bij hem gaan liggen. Vraag me niet hoe ik het heb gedurfd, want fysiek contact hadden wij alleen maar een hand geven. Kussen en omhelzen en zo, niks ervan.
0: Nee.
1: Ik heb dat gedaan, ik ben achter hem gaan liggen en zo om hem heen gaan liggen. En het was stil. Moet je je voorstellen, is dat prachtig.
0: Er geen woorden voor nodig, toch?
1: Nee, mensen praten te veel soms.

0: Sylvie Vartan was dat, met Mon Père.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
1: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
2: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderbij.

0: Ja, wat mij opvalt in al dat gendergeneuzel bijvoorbeeld, is het accent van de discussie draait vaak om het hele fysieke aspect, terwijl het gevoel en de liefde eigenlijk centraal zouden moeten staan, toch? Liefde is toch iets universeels en ja, bovendien heel persoonlijks. Dat past niet in een categorie of een soort mal, toch?
1: Nee, dit bijvoorbeeld wat ik net vertelde over mij en mijn vader is al zo'n vorm van liefde.
0: Dat is het, ja.
1: Ja, die...
0: Dat stijgt er boven alles uit.
1: Als je dat gaat benoemen, als je dat probeert te vangen in woorden, dan is dat niet goed. Ik heb het min of meer bezongen in een liedje, Dragen. Maar je moet daar niet te veel woorden aan wel maken.
0: Op dat moment was het zeker genoeg.
1: Ja.
0: Ja, mooi verhaal.
1: Ik heb hier...

0: Ja, en ook dit liedje ging over de liefde. Ja, Gerard, je bent intussen al heel wat jaren samen met Frank Kools. Ja, jullie wonen in Gent. Wie is Frank Kools? In Vlaanderen is hij natuurlijk bekender dan in Nederland. Maar...
1: Nou, dat zeg je. Ik denk dat hij inmiddels in Nederland bekenderend geworden is. Want hij is een Vlaming.
0: Ja, ja.
1: Hij is acteur. Hij is zanger. Toert nu door Nederland en trekt echt volle zalen en een zeer enthousiast publiek.
0: Okay.
1: Maar het blijft een beetje onder de radar. Dat is een beetje wonderlijk. Met een programma met liedjes van Aznavour.
0: Ach.
1: Met een meestergitarist heeft hij bij zich. En daarmee speelt hij meer in Nederland dan in België.

0: Yesterday When I Was Young. Zo kennen we dit chanson als wereldwijde hit van Gerald Aznavour. Maar nu in de originele taal en een breekbare uitvoering van Frank Kols en gitarist Florian de Schepper. Hier encore was dat. Gerard, twee podiumdieren op één kussen. Heeft dat elkaar nou nog beïnvloed? Versterkt wellicht?
1: Dat is wel een beetje gekomen door de relatie met mij. Want we hebben ook veel samen gedaan op het theater.
0: Ja.
1: Maar hij is in België begonnen als acteur en heeft al vrij en ook radiomaker. Mm-hmm. Bij Radio 1 gewerkt, cultuurprogramma's. Maar is daarmee gestopt en is toch eigenlijk een beetje parallel verloopt als ik heb gehad. Ik heb ook bij de radio gewerkt en op een gegeven moment gestopt. Want ik wil nu mijn eigen ding doen. En hij heeft soloprogramma's gemaakt voor kinderen eerst. En dat is uitgegroeid tot wat hij nu doet. En doordat wij elkaar hebben leren kennen, bijna 14 jaar geleden, zijn we veel samen gaan werken. En ja, dat is wonderlijk. Je praat ook heel veel over het vak en over wat je daarmee kan. Hij stimuleert mij, ik stimuleer hem. 2

0: Gerard van Maasakkers en Frank Kools waren dat tijdens een optreden in De Kleine Comedie in Amsterdam. Gerard, Frank is inmiddels bekend van radio, televisie, het theater en wat dan niet. Maar ja, wat is hij nou voor een man? Jij kent hem na zoveel jaren beter dan ooit, neem ik aan.
1: Wat is het voor een man?
0: Ja.
1: De tegenpool van mij?
0: Nou, in welk opzicht?
1: Ik ben... het is een passionele man.
0: Mm-hmm.
1: In alle opzichten. Daar heb ik zeer aan moeten wennen. Maar hij is uitgesproken. Ik zeg niet dat hij weet wat hij wil. Dat weet ik ook, maar wat ik wil. Maar hij kan zich ongelooflijk vastbijten, is niet het woord, maar focussen op wat hij wil gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Hij is altijd vroeger op als ik. Hij heeft een ander biologisch patroon,
0: bioritme.
1: Ja. Mm-hmm. En dan is hij al teksten voor een nieuw programma aan het instuderen of tussenteksten aan het schrijven en zo. En,
0: mm-hmm.
1: Bij mij, ik denk altijd, dat komt wel. Maar hij heeft nu zijn programma wat hij in september gaat spelen, heeft hij al klaar.
0: Is het ook niet een kwestie van discipline, een beetje?
1: Ja, maar ik heb ook wel discipline.
0: Maar anders?
1: Ja, anders. Is ook geen kwestie van gedrevenheid, want die heb ik ook.
0: Ja.
1: Maar hij...
0: Wat zijn de verschillen tussen jullie? De uitgesproken verschillen?
1: Hij is uitgesprokener dan ik. Ik ben...
0: Introverter misschien?
1: Ik ben meer op de achtergrond. Hij, van ons twee, staat hij het meest op de voorgrond.
0: Ah ja. Wordt dat niet moeilijk? Aanvankelijk?
1: Oh ja, dat was wel even wennen.
0: Ja, als performer zijnde, hè, ik bedoel.
1: Ja, maar ik weet dat ik nog genoeg op het podium kan staan.
0: Ja, ja, ja, natuurlijk, maar toch.
1: Ik compenseer dat wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dit is mijn tweede serieuze relatie en dat is wel was anders dan de eerste, dus ja.
0: Wat zijn de verschillen tussen de eerste en de tweede? Dat was met Wim, zei je net?
1: Ja, dat gaat misschien een beetje te ver, maar dat was een ander type.
0: Oké.
1: Een compleet ander type.
0: Wat niet goed ging toen, gaat goed nu.
1: Ja, maar misschien ook andersom.
0: Nee. Het wordt ingewikkeld.
1: Ja, dit wordt niet ingewikkeld, maar ik wil er niet te veel over
0: Nee, vanzelf.
2: Hij zingt over de dingen des levens, over de liefde, over de dingen die voorbij gaan, over de dingen die goed gaan, die niet goed gaan. Dingen die we allemaal herkennen.
0: Aldus Frank Kools met lovende woorden over zijn muzikaal idool Charles Aznavour. Maar die zouden net zo goed over het werk van zijn levenspartner Gerard van Maasakkers kunnen gaan, mijn gast van vanavond. Op de achtergrond horen we trouwens nog even gitarist Florian de Schepper. Gerard, wat trok je nou aan in Frank toen je hem voor het eerst zag?
1: Daar moet ik dan wel even een verhaal bij vertellen.
0: Oké.
1: Wij zijn niet gekoppeld, maar wel...
0: Gematcht.
1: Ja, gematcht door een van de twee mannen van Comme il faut. Dat is een Belgisch cabaret duo, die prachtige...
0: Walsgaard, hè?
1: Ja. En Raf, de oudste van de broers. Ik had met hem samen in een programma in De Kleine Comedie.
0: Mm-hmm.
1: Muzikale Helden heette dat.
0: Hij is de pianist, hè, van tweetal.
1: Ja. Ja, ze zijn allebei de pianist, maar de gitarist.
0: Mm-hmm.
1: En we kenden elkaar al lang, maar toen hadden we eigenlijk een beetje voor het eerst de kans om elkaar wat beter te leren kennen. Want je bent dan een week bij elkaar, ja, als groep.
0: Mm-hmm.
1: Ik was al een dik jaar alleen. Hij zegt, en? Nog niemand tegengekomen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ik zei, nou ja, ik kom echt niemand tegen in Nederland. En ik zeg, weet jij niemand in België?
0: Ja, ja, ja.
1: De rest is historie.
0: Ja, is dat zo? Ik bedoel, was het liefde op het eerste gezicht?
1: Het was in ieder geval wel iets van waar ik dacht van... dit is zo bijzonder, dat laat ik niet schieten.
0: En hoe komt dat dan? Herken je iets in de ander? Hoe gaat dat voor jou?
1: Ik heb altijd een grote hang gehad naar Vlaanderen.
0: Ach.
1: Mijn grootste voorbeelden waren ook... muzikaal dan, waren ook Vlaamse zangers. Willem van Manderen. Ik dacht altijd, als ik zo kan zingen zoals hij... zo het onder woorden kan brengen en het benoemen... in mijn eigen oertaal, mm-hmm, want ik heb pas later op school Nederlands geleerd.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk alles wat er in Vlaanderen gebeurde trok mij meer... dan wat er in de Randstad gebeurde.
0: Heeft dat nou te maken met de Vlaamse volksaard, als die er al is?
1: Dat denk ik. Ik denk dat ik meer een soort reserve-Vlaming ben...
0: Vlamingen zijn over het algemeen wat liever, roep ik altijd, maar wat vriendelijker. Aan de andere kant weet je nooit wat je aan ze hebt, maar dat is weer wat anders.
1: ik ben in ieder geval zeker geen Hollander.
3: Je zich geboren om te leven.

je zich geboren om er te geraken. Gelijk domme zijn carrière maken. Door vermoeien studeren. U helaas bediplomeren. Maar sport je spieren sterken. Zodat je...

0: Vermonderen was dat. Kleinkunstenaar, schrijver, dichter, beeldhouwer, columnist, zanggitarist, basklarinetist, schilder, maar bovenal een levensfilosoof. Hij werd geboren in de Vlaamse Westhoek en daar schreef hij heel wat liedjes over. Voornamelijk in dat sappige dialect van deze streek. Geboorte heette dit liedje. Gerard van Maasakkers, mijn gast van vanavond, hij bewondert hem zeer. Gerard, jij woont zelf alweer geruime tijd in België. Ben je nou intussen een halve Vlaming geworden of valt dat mee?
1: Ja, ik voelde me meer verwant met de aard van de mensen daar. Mm-hmm. En de aard van de muziek ook. En de taal en de... Vlaanderen was voor mij eigenlijk al iets... Ik woonde er niet, maar ik had er veel contacten.
0: Heb je intussen meer contacten in Vlaanderen?
1: Ook ja, natuurlijk. Ik woon er alweer 10 jaar. Hè?
0: Is dat nou in een soort stroomversnelling gekomen? Dat je ook met andere artiesten en zo werkt? Ik weet niet.
1: Nee, niet met andere artiesten werkt, want daarin ben ik wel in Nederland blijven.
0: Oh ja.
1: Met Nederlandse contacten blijven. Maar Frank heeft mijn laatste programma geregisseerd, mijn solo-programma. Dus dat wel.
0: Ja.
1: En ik zie natuurlijk heel veel wat daar gebeurt.
0: Ja.
1: En voorstellingen en muziek. En,
0: ja. Jullie zijn getrouwd. Is dat een bewuste keuze geweest? Praktische overweging? Wat was dat?
1: Privé.
0: Gewoon zoiets van, nou, dat gaan we doen.
1: Ja.
0: Nou, je hebt zo'n mensen die hebben een heel praktische overweging.
1: Nee. Privé.
0: Oké. Duidelijk.
1: Ja.
0: Frank is net als jij een creatief persoon natuurlijk. Hij is acteur, regisseur, verteller. Soms gaat dat goed in een relatie, soms gaat dat fout. Bijvoorbeeld als er een spanningsveld zou kunnen ontstaan. Verschillen van opvatting, ambitie, aanpak, verwachting. Hoe gaat dat bij jullie? Hoe verhouden jullie wat dat betreft tot elkaar als twee creatieve mensen?
1: Wij volgen zeer nauwgezet wat de ander doet. Zoals Frank nu dat nieuwe programma aan het voorbereiden is, dan... Ja, dan kreeg ik alles te horen en hij vraagt ook regelmatig, wat vind je hiervan? Zou ik dit doen? En omgekeerd ook. En,
0: ja.
1: Nee, dat heeft nooit tot...
0: Geen spanningsveld?
1: Nee. Het is, makkelijk dat je elkaar, in elkaars vak begrijpt, dat je een half woord genoeg hebt.
0: Ja, maar juist, je beschreef zo even dat jullie toch wel in een aantal opzichten elkaars tegenstelling bent. Ik kan me voorstellen dat daarin dan ook een spanningsveld ontstaat. Jammer, ik vind, jammer, ik wil, dat niet.
1: Nee, dan vind je daar gemiddelde in.
0: Hmm.
1: Punt.
0: Het is gewoon een goed huwelijk, zou ik maar zeggen.
1: Ja, het is een huwelijk met... het is een levendig huwelijk.
0: Ja, jullie zouden... Je zei net al samen op het podium staan. Ik heb dat ook gezien. Wat was zijn rol? Hij regisseerde dat, zei je.
1: We hebben eerst een programma samen gemaakt. Echt, mm-hmm. Dat hij zong, een liedje zong, schreef, vertolkte en ik... En we mekaars werk, ja, hij heeft niet veel geschreven, maar ik zong liedjes van andere Vlaamse mm-hmm. zangers en mijn eigen werk. En we zongen samen liedjes van mij en samen liedjes die we mooi vonden. En dat was leuk om te doen.
0: Hoe ziet zijn rol als regisseur er dan uit?
1: Zeer stimulerend.
0: Ja, belangrijk, lijkt me.
1: Ja, en ook zeer invoelend van wat ik aan kan. Mm-hmm. Qua vertolker, qua mm-hmm. gitaarspel. Ik ben geen meester-gitarist, maar ik moet het wel doen met mijn instrument. Hij stimuleert me daar enorm in.
0: Ja, je hebt veel aan elkaar wat dat betreft.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat is mooi. Ik heb een van die voorstellingen bezocht en was onder de indruk van de eenvoud en de subtiliteit die daarin over het voetlicht werd gebracht. De enige muzikant die jullie toen ondersteunde was Harry Hendricks. En die relatie die gaat al een tijdje terug, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Vertel eens.
1: Dat was een van de vaste mannen.
0: Ja.
1: Ja, en daar is wel verloop in geweest. Hij verving een andere gitarist, Co Mutsers, die bij Ilse de Lange ging spelen.
0: Ja.
1: En Ilse zei... Ja,

0: Marie Hendricks was dat met Late in the Evening van Paul Simon. De singer-songwriter aan wie Harry ooit een hele theatertour zou wijden. Harry is al vele jaren de vaste begeleider van Gerard van Maasakkers, mijn gast van vanavond.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
0: Even kijken. We zijn ongemerkt dan toch weer in het heden beland. Maar ik wil nog even toch terug naar het verleden. En de muziek natuurlijk. Begin jaren 70 was jij degene die het zingen in een eigen dialect op de kaart zou zetten. En daarna pas kwam een groep als Normaals, Kik, Rauwenhuizen enzovoort.
2: Nou ja, het leefde overal wel een beetje hoor.
0: Ja, maar jij was toch wel een exponent van dat gevoel.
2: Ja, maar in Brabant waren er wel meer al.
0: Oh, dat toch. Ja. Dan ben ik dan weer niet genoeg Brabant voor, kennelijk, nee, om dat te weten.
2: Als je vergeven.
0: Ja. Maar was dat destijds om in dat dialect te blijven zingen nou een bewuste keuze? Of was het meer ingegeven omdat het het
2: enige... Nou, ik had een liedje van het jongerenkoor, waar we het straks al over hebben gehad. Daarvan vond ik de muziek mooier dan de tekst. En ik zat op de bosbouwschool en ik moest met een andere studentenklasgenoot van mij, moesten we een inventarisatie maken van een bosgebied. En toen stelde ik voor, nou, dan doen we het Nunesbroek. Dat is een bos wat Van Gogh ook nog veel heeft getekend en geschilderd aan de school en zo. Het Nunesbroek, daar staan veel populieren, veel willigen, veel essen, veel eiken. En dus ik zeg, gaan we dat doen? Nou ja, dat was eigenlijk een makkie, want we wisten al ongeveer

0: Hoe we daarop uit zouden draaien. En we waren een beetje aan het dollen. En in één keer zong ik een liedje, die melodie. Nee. En in één keer had ik, hey, ga er mee. Dan gaan we een eindje lopen. Toen was in één keer dat liedje geboren. Dat sloeg zo in. Ja. Bij iedereen, Brabander, niet Brabander. Ik dacht, nu heb ik iets wat echt bij mij past.
1: En waarin je ook uit kan drukken, denk ik. Hè?
0: Ja, want ik ben in Brabants. Mijn ouders praten Brabants met ons. Ja. En ik heb pas op school Nederlands geleerd.
1: Ja.
0: Dus dat was de geboorte van mijn... Ik zeg het nou wel, maar dat was niet helemaal zo. Want ik heb daarvoor ook nog ooit een liedje vertaald van Joe Dassin.
1: Mm-hmm.
0: Comme la lune, voor een middag van de fanfare, waar mijn vader in had gespeeld. Daar heb ik terug op de nieuwe tekst opgemaakt. Comme la lune werd comme la lune. En daar heb ik het in het dialect gedaan. En dat was, ging zo lekker voor mij om te schrijven. En de mensen die in dat concert van de fanfare zaten, waar ik een paar liedjes zong, vonden dat zo leuk. Die dacht, ja. En daarna kwam Ega er mee en... Dan is het gaan rollen.
1: Ja, en daarmee zijn we een beetje uitgerold. De klok wijst de nadering van middernacht aan. Maar een echt afscheid, Gerard, is dit nog niet. Want we zijn nog lang niet uitgepraat. Maar dat is iets voor de volgende uitzending van Het Moment. Volgende week zondagavond. Voor dit moment nemen we dus even afscheid van de luisteraars. Hey, ga er mee, draaide wel eerder in deze uitzending. Dus op zijn Brabants gezegd, dat hoeft niet meer. Gerard, heel fijn dat je bij ons was de afgelopen 2 uur. Dank ook voor je openheid bij dit gesprek. Daar gaan we de volgende keer dus graag mee verder. Voor ons en de luisteraars iets om naar uit te kijken. Een fijne nacht gewenst aan wie er vannacht nog moet werken en wie er al op de rand van zijn bed zit of misschien zelfs al in ligt, wel te rusten.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische Negen Dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokvesperingen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: RTV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpen de Waard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

regio-info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hogevenen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké. Okay.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.